0: Mahu e Sherry. Bernadette Spain, ta si hein geistach linn agus Paddy Spain agun dhe iwale er maadien agus ta Martin Flannery geistach linn sip an na carige agun dhe chorka agus Bridie Murphy geistach linn the Warbling Robin in chin vi se sin gohaulin e dyr si xanu John Carty chas a sin gwn nis tuishke mahu a Bridie geistach linn in chin er maadien in nio fang vik mwyd wil in tachtadach dhe linn in sio bint a dykur sulich an yalori Dat je betacht ochale hiervarm ermagen, ach zulham gehul en de PCKOL wie eerste erenos gulchet kaste en roeib dat een grote kopkian eriera, ach bij me er het door erroe ne schachtene. John wil go flaartig als je smuitig is met hand te remschen de gorochi, haak met de schaasse, oran de showje.
1: Tak horochi aast

0: in on Driscoll. Fagwin Carlin Duffy dead. Hashan Tour Fale Shigalza. Gown Moore Green. Ard Wilshay Green. Ta on Mayor Adulte Yen of Rat Arashta. So that theatre. Galua, Ig Brian O'Driscoll.
1: On a score of Brian O'Driscoll, and a Ray Ian Maguire Cone, a Crahudo, August Fiche, well, Fiche, last more than Stuart Gondola, V. Den O'Quidic, Slat Elege, nor Quig Shaharan Tras, now kicked up Petter Fad. There's a Kate Kickamaki, Kiri, Emma Haran Tras, Emma Haran Tablina, come on.
0: Shri, agus ni hawani me haran shudev lina, ake me hel lasmod an lina, lash digden lina fame, edar nireva chumas an chuli, an kiaunts an fiachusus, mar vioca kikser gael tege, nish korki ge fare eri kiaunsa, haul an de veledan borg, kiet hale shi kiaunsa vula, skolog stolem, bulte era dev lina, Stefan Skolog, on dev lina, nirai shi trasnag, titi shi shi gimme ala chul, doi titi, an kiaunsa an stolem, on dev lina, Ta Corking and Tosnu Gamahe
1: Anna Kicker for Vishishin Co Dacker is coming again size Goya Taona Vishishin Docretter for Dirok Aaron Fahin Mader August Dira Karen Trasnan too soon took the Stephen Sherlock and Shin come up.
0: August Shane Murphy Lesha Kikamak, Kahishan Council, Karamaki Gat, Dienta Gamahagas and Council Buddha, Ekiri, Shirkov had Likit Makavina for Git Kulindov, Gudi Armin Heinrich, Heinrich and Ishakas and Lina, the Hadakui Beder Rasno again, Lashtik Dun Stuhl, Kanche, Pasamak, Kiri, Heinrich Fossil and Otterai, Fossil Diana Vishak and his ghoul, Karyanashe, Kasashe, Sturisha, Pasamak, and Sando Gunigodina, Kiri, Vishak. Which a kind of big knock, Hanashi, Shakashi, and Oganson, the Shio Canadian, deal with Lee Stock and Draw Cool, and a dollar, great or well, dear Vikiria Soul Bader, like Kickstarter Stock, the word of the day, as is Kickstarter Makamaya, the Corking Fayer, Command, Gurg Lag of Glove, Aaron Bell, and a dollar, Shakwe Corking, and Takamar, I guess all Jisko, like how Tommy Abuliga, is talking Chris Og McCoy. I can say Kassistak and Dolakor Kulina counts of Bultinga. August will it ride Tasha had a dress not a glide.
1: Yeah.
0: Too small, take the Kurtoni.
1: I know but Spas all the Tossa Kirky on Spas Kenig, David Clifford, also Cormac, Neil Curie kick all in the road and Erkur Filar. I should don't treat the love at Kirky Gusad on Pass Krisha. Count all in the shock of the Chris Oak, August Eric Kidog, Aaron Trasnon, Kai Boyan Lunive, Vadney's Chown. Now, shot kick him on the Himolan. August, Asha Kermakiri, Lorna Park again.
0: Shalila and Modirik, Butar and Asha Kirkig and Sun, but first second, and Sun, she and the Kiri, Ganik Trasna, Konea Valu, Gustaka Kofan, and Dimon O'Connor, Dimon O'Connor, Rana Dolov, Nadog Shay, take a day to Oregon, and Butosh, the Hurtigenish, the Kiri, you can see the Guffa Kunkin, Marco Shay, Lena Gordon, Trasna, the Park, Lorbeil, Kiri, Maul Tosh, the Dulkin Keen, O'Cluvarnik, and Mahunish, Dig, Erimel, the Karnoga, Roder Konekurishak, Wentash. Ik denk dat we hier een council boot hebben. Ik denk dat we hier een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer
1: een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een
0: keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer Lord Keshin if you should have had to snow the corking Tosh Eremark and Shakuyan and Dolkin Keen, Chris Og McCohen, I guess in Phil Akamad again, couldn't shake Council, Sheer Goody Skullog, and Marco Cronin, Fan Nemo, Tour Fan Gounson, go hard, I guess Harrison Rastan, well, Fiacher, Shinmar score, I guess Kade,

0: Dan moedach een me gaan voet tijdal hè. Hier is een goedie dat keer ik heb gaan de geile vita hies. Ach, Matthew Shani en Doug McCrae, ik wil die jaren na. Maar dan to.
1: Dan mag je op een beetje aan, ja.
0: Traag, dus dat u kent het. Er meer mensen gaan naar ver Doug Bidach. Agus to Shani McCrae, hies editaal dat. Maar dan met to Killeen McDavid, stoi gebe lucht naar hemer. Agus de geile vina, wie aan goedie is, immigen voort. Agus kechi wil Shani McCrae. Dan dochter is een fysioste, kunt koorleisje, tja, hij zei de taal de goede, tja, de hier dichtje. Zo, dat kon de bij zijn kerkgeloor, agus, bij zijn aanjaan achter de rij.
1: Tja, zijn kerkgeloor.
0: Weet goed hebben, gacht aan, stofan, agus, Shani McCrae, agus, togala art, riestenis, agus, tik zeer machetan, agus, tik machetan, agus, de geile wie, kroor of larte, agus, een hier uitvakkie, agus, een reetroos, ra. Tá nám tasína huir agus tá nám clog a chorigim ach chasca cair tríocha caite ar a glog mar sin húgnú mad go léidir mór agus deirin na himara an chic amach tóki ag crohúd á fórta titin sí lár na pórtke agus a berta gairí go hárdan sin ní raid le dinu bach gui chunia tasí ag sean á machar a tiacht amach agus a ní ráid aige tam a hapa gul a reitur gan í chasuas idir bert farras cuman hís ar a gala agus a tam a hapa gul meidir agur hannig sean nuas ar a gólin in orsir agus gul meidir gul gortu gólin tá ar ó tá sa gorti fekintu Na reikin sú hási gí mach marsin tá sé gorti agus beidir gí beidir jálrúkan tá imi an doktor agus a fysió tá sé fyr rachach ní klufus hálach nú tata mar
1: Ja, sé mú gúl tredur blúd a tjór kakulúr tá gort drók vortu beidir a rú tátu sjá á hýmna galjum við tán

Jarkmen anir is lawrsig a faltul, ser dutsig het faltin u kawul tugal. Shokhran farig chresen atme,

0: skrinori der hin skrinori ta skriven ngelke eller han hör nog vill unlock late gör munruv on bjog er fadid eller han hör
1: Position 4 ni mor an beze tag le filiert de vel sit hier schon mal noch a holk ach ni hesen rodach ar an stacharum sa ach na dine vies ag leef na filiachta is minig chi de tante heig ni he taime he roan agus ta aber kudwa de iliacht aber filiacht le artum wel of hell ni hiktar an saes filiachta sin go furlehen sa tia agus kreid me hen is minig nach digtar saes filiachta ta siúla gomsa kika doktor eistacht fyrwaahe gwaan aga hoeren siach il dimenach Dat je dokter eerst ook veel waarde in hele is de kantoor geschakeld. Maar ik via kuiten de filiaal daar om een simpel de karak, om een simpel de kante. Als aan een kuit dienen, ik vraag ze dat hè, bij de zusle keer, nou keer te veel dienen. Als toch ook eerst ook veel waarom. Als niet meer om naar kinden, gor tegen.
0: Gaat dat weer schuldig om.
1: Akhara Sakhair, dat is zo'n vader, dat is zo'n oheerne filiachte. Agus nie over iemand zijn gemerkt in ik schreef.
0: Ach, in welke abdir?
1: Dokter eerst toch veel waarden dan ille reële gemaakt. Schielen.
0: Ach, maar zo dat je nog diggen, kun je dus niet in je winnig geestig lesje rotsje. Kijger, over.
1: Wel, niet meer aan, nog diggen schieten fokken. Nee, niet eerst komt zo neger. Ach, nieuw aan in Limenach, ach, voor

0: Aber le hede i le farig vrachne kan sin ta sian da ar ira fada. So lian is i leis go riel ta i shriaf. Agus ach nil mora an saasta rod hiena ira fda. Fena filiachta in a land in a mora in pna hata. Ach nil ach bertna tuurig gwaalis go riel ta. Piu ein ohanig Mihala Hartnede go di a chantan. Wal ni che in a choni sa chahir a che goni mach van dua. Mar sin hen ta bantig e leis a chahir agus
1: Tagesiachan
0: is ik zoriest. Maar zijn heen neer Fjouwijn gaan ik veel meer, dat is veel meer in Schielen, in haar mask. Neer hoog zijn Fjouwijn en spraga. Heel meisje turm is keren nog goed lewint, heen heel mee kom ik. Boeien, wij, boeien zijn veel en zo.
1: Kan mij al er een Bert nu troer?